juffrouw die lag bewusteloos op zo'n bank. En er stond zo'n grote kaars. En die hebben we erin gestopt. Nee, we hebben allemaal